sagte klanke daarvan Koramari, tortelduifie, skrale lyfie. Hoe mooi is dit. En dan voor dit West met Going Where the Lonely Go. Natuurlik West se country klanke. Ek het vir jou Neil Diamond, My Special Someone en Carly Simon, The Right Thing to Do. Goeiemôre.

0: Roberto Mann met Monja. Voor dit Freddie Brix, We Believe in Tomorrow en Chris Els Net in Afrika. Jo, is dat allemaal mooi. Goeiste, die muziek is so, so mooi. Reg vir die sondagochend type van ding. Ja, ek sien die boodskappe ook wat inkom, sê hulle geniet die klanke vreeslik baie. En ek is dankbaar daarvoor, ek is dankbaar vir jou boodskappe wat inkom om vir my te laat weet, dit is wat jy geniet. Ek gaan vir jou nou muziek, Afrikaanse muziek speel van Pinar Loncher, se Soveel Beloftes, dan uit die 60s, Roger Whittaker, Born Free. Dan gaan ek vir jou country klanke speel van Roseanne Cash, Seven Year Itch.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Roseanne Cash met 7 Year Each. Roger Whittaker, Born Free en Pinar Loucher se soveel beloftes. Ons gaan dadelik aangaan met klanke, Afrikaanse klanke, klanke Andre van Wyngaard se Kronkelpad, Janie de Tooi. Volgende winter, oeh, genade, kan ons net hierdie winter deurkom. Ek vra verskoning. En dan The Dave Clark 5, Everybody Knows.

is daai Gene Rockwell, Jonah Field met Whispering Hope. Net so vinnig vir jou noem dat Ron Ash se If I Ever Saw Heaven sal my laaste snit wees net voor ek groet. So bly ingeskakel, dan gaan ons afsluit met drie groot snitte.

Ja, die mooiste van mooi, nie waar nie. Die baie, baie bekende Onse Vader, gesing deur Rudy Miller. Voor dit, When I Fall van Katie Nicol en Karinda se Kyk op na Bo. Dit is waarmee John Lombard afgesluit het. John, baie dankie. Laaste uur vir al die gospelmusiek waarna ons geluister het. Goeiemorgen aan allemaal op hierdie Sondagmorgen met die oorlosie by byna 2 minute voor 5. Terwijl ons in daardie regte stemming is, nooi ons jou hier by Bosveld Stereo nou om deel te hê aan ons oggendoordenking.

Ja, ook bij mij is op die zondagmorgen, niet waar niet. Think About You van Tyrone Nell. Ze pas bij ons aangesluit, speciaal ook voor ons ochtenddoordenking. Baie welkom, hoop dat jou zondag baie aangenaam gaan verloop. Wat leef ons voor? So min of meer oor 27, 26 minuten van nou af gaan ons kyk na die weervoorspelling, die volledige weervoorspelling en ook die temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag zondag die 9 augustus. Dan is ons natuurlijk een lang naweek, nee, is nou vakantiemore. En vandag is Vrouwendag. Nou aan al die vrouwe in hierdie vroege stadium van hierdie zondagmore hier by Bosveld Stereo, ek hoop dat Vrouwendag baie, baie aangenaam vir allemaal gaan verloop. Ons eerste nuusbulletin is om 8:00 vanmorgen en kort na die 8:00 nuus dan is daar natuurlik ons verjaardagboodskappe, nee. So wil ons met mense geluk wens met hulle verjaardag op hierdie Vrouwendag, Sondag die 9 Augustus. Dan doen ons dit met graagte, skryf daar aan wie dit is in die boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit aan 064-115-2281. En dan op 'n Sondagmorgen die muziek hier by Bosveld Stereo. Ons gaan begin met Rick Astley, daar is Lorica Rauch, Johnny Congas en The G-Men, en daar jy hulle. Tulips for Toinette is die liedjie wat hulle sing. Dan is daar Giselle, sy syd Wes, nog later Thomas Mack, maar sover, Friend Who Can, wat Thomas Mack gaan sing. Ek hoop dat jy baie lekker gaan saamluister vanmorgen hier by Bosveld Stereo. Maak die beste van hierdie Vrouwendag op hierdie Sondag. Cry for Help is die titel van hierdie ene van Rick Astley.

donker word, die lug so blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lug is vars, die reën is stil. Die aanse wil skaars begin. Ek's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, oorkandeer die pad. My deur staan jyldig wat het op, maar nog net stilte het hier ingeloop.

0: Joe Black, en hy prachtige snit, die vrou wat ek lief het. Louis Capaldi, Someone to You, en Snowy White, For You. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard man!

0: Peter Muller said, Cathy McCann, have you ever been lonely? Mel Brooks, ek onthou, en Barbara Dickinson met January, February. Nou, die spelers dat ek vir jou Serena's Weske Strande, Ken J. Locke en Turnaround en Helene en Kobus Bester, story van eerstes, Taylor Swift's Lover.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Josie. Blazers, yes, and men's full men's. Hoe kan ek vertel, dat het is wat ek aan gloe, as ek elke dag

0: Betty Midler, The Rose en Anton Goosen, Josie, Josie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd is jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

stem van Karlien van Jaarsveld en ruil jou vir my. Ons kan binnenkort kyk na jou maksimum temperature vir vandag, maar voordat ons daarby kom, het ek iets vir jou Cat Stevens, baie bekende van hulle, en eindelijk baie mooie lirieke, baie mooie woorde, Wild World. Maar eers hierdie ene, nou kyk, die man het volgens my net een treffer, en het is hierdie spesifieke ene, en het bly dan maar verskriklik baie mooi, luister mooi na die lirieke, hierdie ene bring natuurlijk vir my verskriklik baie mooie herinneringe. Johnny Logan, hold me now. Nie pakkant is.

Oudrever hierdie van Laban en Love in Siberia. So lekker sit om hierdie uur mee te begin. Bok van Blark, binnenkort en tyd om te trek. En dan dik ook vir jou Jennifer Zamudio met I Am, I Said. En eers, bly ons op laatste geboorte met Carla Du Plessis. Die snit het vir my verskillende vreemde titel, maar ek hou van die snit. Net vir my die koorgedeelte is my regtig mooi. En is steeds op vrye voet. Hier is Carla.

Dit was Betty Jean in Eendag. Ek het net ook geluister voor het na die Anne Rimes, baie mooi ene van haar, Insensitive. En dan die jongseen, hy was net 14 jaar, het was 13 in teendeel eindelijk, toe hy dit eerste keer opgeneem het. En dit was Puppy Love. Ek hou van hy sit. Ja, so gaan ons dan met die muziek alweer binnenkort een uur wat ons afrond. My laaste uur sal met jou aan die andere kant van die treffers word nog volg. En dan het ek eerst vir jou Cindy Klaasens wat ons nadervatsing doe, met Nieuwe Oe. Dan doe ik ook Kevin Leeuw met Juist Ongelooflijk. En dan hierdie ook gauwe. Weet ons luisteraars geniet altijd hierdie ene van die groep Styx en Lady. So vir al die vrouwens en dames vandag, een gelukkige vrouwendag vir jou. Hoop jy word het erf.

Ja, nee, een van Nicholas Lowe se heel mooistes. My hart behoort nog altyd net aan jou. Voor het The Beautiful South en Living Thing. En nou is dit Vicki Lawrence. The Night the Lights Went Out in Georgia.

Kelsey Lamb, You Made Me. Voordat Jackie Lou en Kevin Leeuw, hulle prachtige verwerking van Vos Arnooi, een van die snitte wat nou al deur soveel mense gesing is en elke keer so mooi uitdraai. Sê nou net vir iemand, dit is Boerneef sy uitsekende skryfvermoe gewees en dan ook Louis van Rensburg se fantastiese toonsetwerk. En dit maak dat dit 'n immergroen snit bly. Voor The Beatles, All You Need Is Love. 25 minute voor 10, ek het Jose Feliciano volgende, hierdie is Rain.

Nou, ons sê nou, voor ons aangaan met Stone & Stone, dit was ons Karoo story, en ja, nou is ons verby met die Karoo, hy is achter ons, beweeg na die Kalahari toe, en daar het ook baie interessante muziek en interessante skrywers uitgekom, so sien uit na volgende week se episode. Ek het vir jou een snit, Stone & Stone, soos ek gesê het, I wish you here, dan kyk ons na morgen se weer.

Die legendariese Patsy Cline in Blue Moon on Kentucky voor het. Een man wat ook al amper een legende in sy eie reg is, Garth Brooks, What She's Doing Now. Nou Liener het vir ons afgeskop met een Afrikaanse treffer, Alleen in Johannesburg. Ons is aan die einde van die uur en wat lê vir ons oor? Kurt Darren se Hemel op Tafelberg en Gerhardus Keen met Losing You.

Country van Carly Pearce en Ashley McBride. Never wanted to be that girl. Ricky Nelson voor het sy met sy Poor Little Fool. En Anton Botha het begin na jou. 25 minuut oor 11 en Philip Moelman is volgende. Ek het lanklaas iets van Philip gespeel. Hierdie is Ek Huil Oor Jou.

Uit Suid-Afrika se eie bodem, Glynis Lyn, Haste Manjana, voordat Robbie Williams in Eternity. Ons begin nader aan die einde van hierdie uur beweeg. En dit is Nicole Breitenbach wat ons in daardie richting vat met Winter's Touch. Soos of sy weet hoe dit hier buite voel.

Die meisie woordeloos voor het Lynn Anderson, Rose Garden en Nicole Breitenbach in Winter's Touch. Toe is net voordat ons uitkom by ons laat antwoord denking, ek maak vir jou, ek speel vir jou instrumentale ene. Hierdie is Nikos Ignatiaris, Melody for Lovers, en dan is hy broers, saam met Nick Stevens, Ek Vertrou Alleen op Jesus.

John Denver en Calypso voor het Carlina Salman, Deja Vu, My Baby Blue. Ek het vir jou so'n bykie Gerard Stein volgenees om het grotere schooliet The Shires, net daarna Getaway Car en dan plaaslike klanke van Blackbird, All For Me, nog een drie in rij, net vir jou, net by Bosveld.

Ja, daar was Simon en Garfunkel se El Cor Pasa. Voor dit uit die 60s uit, Audrey Lander se Blue Bayou en country klanke van Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Ek gaan dadelik aangaan met die musiek hier by Bosveld Stereo, want dit is net die beste klanke wat daar is. Dis Zon met haar Sweef. Dan gaan ons Anne Murray se Just Another Woman in Love. Dan draai ons die klok terug na die 60s toe, The Searchers en Needles and Pins.